Heb iemand mijn tjuf gezien? Dus nee, ze is alles wat ik wil, maar wil ik het doen? Ja, ik weet ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: Hot. Zachter, dorlige, dif, dif, dif, dif.
1: En ik maak het hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen aan mij, hoef, hoef, geen mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker hoef, hoef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Nummer 5.
4: Nummer 5.
5: Nummer 5.
6: Yeah!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat jij nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Al 20 minuten na 5 uur op Boeren op Schoppen Zandvoort. Maar nu weet ik bij een speciale verzoekje voor mij. En hier verzoek komt van Alta, Alta Clarence van Atepies Poort. Wat ook samen met ons gaan raken, bekijken vanavond. Want uit die groot wist in Afrika in Schotland, skop af 20 minuten voor 6. En ons zie je op hoogte van zaken waar die rugby betreft. Zo tussen die muziek en ik zal het via doppen op die kleinskermpie. Maar niet te min, altijd wat een baie speciale verzoek voor haar. Ze zei, ik weet het niet. Nou, eindelijk tijd voor dit ding, maar ik kan niet anders, man. Want ons gaan later op die rugby focussen. Zo wil je niet van mijn liedje speelt speciaal niet. Van mijn man Piet niet, ja. Suzanne, kan ik een baie speciale liedje aanvragen voor Piet? Hij verjaar morgen. Wel gedaan, Piet Clarence. Hij zei, Hein, ze zei, Hein, Piet is 68 morgen. En nog net zo sexy zoals 40 jaar geleden. Baie geluk met jouw verjaarsdag, mijn man. Die boodschap hier komt van Alta. Ook natuurlijk hier van hart is even van mij kan weg. Baie geluk, Piet, met jouw 68ste verjaarsdag. Altijd gezien, ons moet voor jou speel. Billy Idol's White Wedding. Lekker lang liedje, zo geniet om. En blijf geskakeld op jou gunsteling radio.

0: Dan ging ik af van Blacky Zwart in Manny Boerdenstein. Dit is Soerij die Boeren. 35 minuten net na 5. Ik heb een boodschapje gehad hier van goede vriend Dion Afdaal van Kraddock. Dion, zij is ook voor een slag weer ingeskakeld. En hij kuier saam. En hij wil ook weer een stukje boerenmuziek worden. Nou ja, kom ons horen. Ons het, Dion het voor onze stemnota gestuurd. Ik wil hier met saam bij naar zijn stemnota luisteren. En daarna speel ons voor hem die 5 Namakolanders zijn Namakoland cities.
1: Maar as jy artiest, Dion hier van Kraddock, ja nee, ek was geruk stil. Ek en my vrou en my motorkar was so vir 'n maand lank net weg. Geen radio, geen selfoon, niks. Net die natuur en ons. So ek is terug. Ek sal graag versoek na Makolandse tees as jy kan. Lekker aan daar vir julle.

0: Wel, dat was Kwesi Beekers, Bosveld vastrap geweest daar net voor het Nico Carstens met natuurlijk die Zambesi. Breng ons in het einde van vanavond uitgave van natuurlijk Boeren op Skoppels maak volgende zaterdag. Weer so tussen 5:15. Wel, ons gaan nou vinnig een drankje maak by die Markplek en daarna lekker muziek in die 70er jaar. Lekker keurspel voordat ons amtelijk by die boodskappe begin. Maar onthou vanavond, meer muziek as gesels. Moet nie skille voel as jy nie boodskap kan stuur. Ons kyk allemaal die rugby. Ons speel muziek. Ek sal vir jou op hoogte van die telling en die vordering die wedstrijd wat reeds afgeskop het. Die wedstrijd is nou in die vijfde minuut. En daar is nog geen punt aan enige kant nie. Maar hou jy op hoogte van die rugby terwyl jy lekker muziek luister. Indien dit so moet wees dan. Kom ons maak vinnig een draaikje by die Markplek en dan terug met een keerspel uit die 70er jare.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

Wel, het was dan een prachtige kerspel daar in die 70e jaren en zo deels in die 80. Ons het zo pas geluisterd naar The Shuffles met Shalala, I Need You. En voor dit Denise Williams, Centerfold en Cool and the Gang met Celebration. Je zijn geschakeld bij Volume Bunkel Samadijn hier op Harties FM, zaterdag aan die 11e juli. Nou ja, hier is die telling. Dat is natuurlijk rusttijd nu daar op Loftus Verveld, Zuid-Afrika in Schotland. Zuid-Afrika bij de eerste span was het punten aangetekend en verlang voorgelopen met 14-0. En net zo voor rusttijd heeft Schotland die telling gelijk gemaakt, 14 punten elk. Als je graag een boodschapje wil sturen voor iemand speciaal, is je baie welkom. Het is baie, baie welkom. En 061-501-2602. Of dan een specifiek stukje muziek wil aanvragen, is je ook baie welkom. Dus voor iemand van Google Samadijn, die gram waar jij die spelers bepaalt. Samadijn ons hoofdzakelijk die volume knop naar rechts. Maar ja, van ons eerste helft is een beetje meer muziek als gezels, want ons allemaal houdt die rugby dop. En ik doe een beetje verslag rondom die rugby. De eerste drie wat natuurlijk gedrukt was vanavond was was Ambrose Papier geweest aan die Bokkense kant. De laatste keer dat hij voor die Bokken gespeeld was in 2018. Dus hier was voor hem een uitstekende prestatie geweest om vanavond daar die eerste drie te kon drukken. Baie, baie gelukkig.

0: Meneer Wijn, ons gaan voor met die muziek. Ik ga dan voor jou een lekker keerspel van rockmuziek brengen hier in de Maliemenwankel Samadijn. Onder andere The Rolling Stones, Start Me Up, Iggy Pop, Real Wild Child, Genesis, Invisible Touch. En dat is van die rockmuziek wat je nu volgende dag kan luisteren. Geniet om samen met mij, dus 30 minuten na 6.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: 9, kwart voor 7 hier op Riemen van Kassamadijn. Hartelijk CVM, die radiostatie van ons dingen anders doen. Meer muziek als zelfs vanavond. Ons hebben die rugby dop. Ons hebben ook voor jou natuurlijk subiek op hoogte van zaken wat die rugby aan betreft. Op die stadium 14 voor Skotland en 14 voor Zuid-Afrika. Het gaan vinnig vir jou kyk waar hierdie wedstrijd staan. Dit is 41 minuten. Met andere woorde, die tweede helft wat reeds begin het. En steeds is die telling gelijk op 14 voor Zuid-Afrika, 14 voor Skotland. Jy is welkom om boodskapjes te stuur as jy wil. En muziek wil aanvraag, kan ek het vir jou speel enige tyd. Maar jy is nou nie verplicht nie. Ons saam kyk die rugby ook, sê dit wil geniet. Luister jy net na heerlijke muziek, speciaal vanavond net vir jou. En ek ga nou gauw saam met jou handelsbreek neem. En dan kom ons terug met nieuwe Afrikaanse muziek. Philly, Veldblom, Volk en François van Kouk, as ook een nieuwe eniekie van die Piesangskille. Ek hoop jy gaan het geniet, bly in geskakel.
1: Is skuld bezig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: Hi, ek is Paul, sin van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
1: Oh, het is anders kan ek by Harties FM, hier waar ons dinge anders doen. Jy is ook op die senders van jou stasie vanavond. Saamkuier hier op jou gunsteling radio tot skyns voor 8 vanavond in Volume Winkel Samedijn. Ja, ons het nou heerlijke muziek gehad, hier nieuwe Afrikaanse muziek relatief, wat ek vir jou gespeel het, so in een rij. Ons gaan nou een speelhuisje nader trek, want bestaan net uit country muziek. En doen vanavond so van die verskillende genres in vanavondse program Ononderbroke. En andersens, vir jou wat al rugby kijk, natuurlijk hou die radio ingeskakel op Harties FM, hou die rugby dop en bly saam met ons, kan ek sê, die rugby geniet. En die muziek vanavond van Volume Winkel Samedijn. Die rugby wat natuurlijk nou in die 54ste minuut is, maar daar is een of ander probleem. Dit lyk vir my daar is een stilstand, want die punte wat nog steeds staan op 14 elk, daar het nog geen verandering plaas van nie. Lyk my die bokke sukkel een bykie nou. As ek die ding so kyk, so 14 vir Skotland en 14 vir die bokke. Interessante kleer hierdie wat die Skotte het, is die pink, nee. Dis nou, eerste keer dat ek nou sien, rugby span dra sulke interessante rugby truie, pink, soos een heeltemal pink. So voort met lekker muziek, en onthou ons volgende handelsbreek so rondom 6:15 se kant, die lijn vir boodskap, as jy een boodskap wil stuur, is jy welkom op 061-511-2602, anders het lekker muziek in vanaandse Volume Winkel Samedijn. So, hier is nou een bykie, kan ek sê, country muziek vir ons. Luister na Jordan Davis, Don Williams, Billy Ray Cyrus, Alan Jackson, Pam Tolls, en as dit tyd is, gaan ons ook een bykie luister na Kenny Chesney. Blijf geskakel, is by Volume Winkel Samedijn.

Tien Jordaan daar met ons allemaal de Drakbjaard. Inderdaad, die bok het baie goed gespeeld. Die wedstrijd is amper iets van die verlede. Ons net gevonden, kijk, dis 78. Dis nou amper net een minuut oor. En Zuid-Afrika wat voorloop 42 punten teenoor die 28 van Skotland. En ek dink dit beteken een win vir Suid-Afrika inderdaad. 28 vir Skotland, 42 vir Suid-Afrika. Daar is nog minder as een minuut se speeltijd oor. So ja, ek het besluit, ek gaan so'n bietjie rugby muziek speel vir die volgende 10 minute. So net voor groettijd, amper groettijd vir my. Maar ek dink, kom ons vat die laatste 15 minute en dan doen ons een bietjie rugby muziek. Leon Schuster, ek sê pale toe, DJ Ossewa, hy tabokka. En dan sluit ons af met ons gaan rugby kyk van Nigo. En dit gaan ons bring aan die einde van Vanaanse Volume Winkel, Sametijn. Geniet al.

0: Ja, dat brengt ons nou in het einde van die programma. Dat was een lekker programma. Bij muziek gespeeld vanavond. Heel wat muziek. En samen met jouw rugby gekeken. En onze die bokken. Zo'n overwinning natuurlijk nou gevierd. Ons gaan voort gaan om het te doen. Ik nooit uit hem daar bij de heis. Nog steeds lekker samen te keren. Maar ons gaan nou uitspelen. Ik ga nou uitspelen met de laatste lekker liedje voor die bokken. En bye geluk. 42 punten. Tegenover 28. Daar was die telling nog niet. Dat is die eindtelling. Zuid-Afrika tegen Schotland vanavond. ...42 punten voor Zuid-Afrika, 28 voor Schotland. Zuid-Afrika wil dan hier die wedstrijd winnen op Loftus-Versveld. Eerste keer tegen die Skotte daar. Wel gedaan, bokken. Dat is een lekkere manier en een betere manier om Riemenwinkel af te sluiten, niet? Ons gaan net na die handelsbreek gaan ik voor jou uitspelen met Bok van Blerk en Robbie Wessels, ons voor jou Zuid-Afrika. En daarmee gaan ons die programma afsluiten. Baie dankie voor allemaal zijn samenkeer, al het ons er niet. Rechter boodschap uitgesign, maar samen met ons rugby gekeken en muziek gemaakt, net voor jou, terwijl jij Zuid-Afrika zien winnen. Ik ga je groet tot maandagmorgen om 4:00. Dan zit weer tijd voor reiswaarts aan het eind. Ik hoop je een heerlijke zaterdag verder, een wonderlijke naweek verder. Fantastische zondag voor je morgen. En blijf maar warm, het gaat koud wezen nog steeds hoor. Het lijkt me dus alweer klaar, bye bye koud die buitenkant. En vooral in de ochtend vroeg is het bankcode niet zo voor die zon zijn kop uitsteek. Blijf eens kakel onder de brug muziek voor jou tot en met morgenochtend om 7:45. Dan is het tijd voor die eredienst van die Doxa Dio Reslo gemeente hier op Harties FM. En dan natuurlijk zondag keerspel. En onthou morgenmiddag om 5:00 zal René samen met jou keer hier op Jochen Slinger aan hier. Zo wederom, en mag het met jou net goed gaan. Ik speel voor jou uit met Bok van Blerk en Robbie Wessels. Net hierna, ons voor jou Zuid-Afrika van mijn kant af. Tot maandagmiddag om 4:00. Mooi blij en bye bye.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Heimbrieke. Net die grootste vastaanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

geen brieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

inbreken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunsteling stasie. Je luistert naar Sokkie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

blij bij mij, mijn lief. Met jou vind ik ook iets, zodat ik kan vergeten.